0: zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en cycovoertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de hele dag door.

0: geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Een tragisch ongeval in Frankrijk. Een Belgische militair is omgekomen in de Pyreneeën, meldt minister van Defensie Theo Francken. Het slachtoffer is een ervaren paracommando uit Schaffen bij Diest. Hij was op militaire oefening en kwam tijdens een trektocht in een diep ravijn ten val. De militair laat een vrouw en dochter na. Het federale begrotingsoverleg zit nog muurvast. Na een hele dag intensief onderhandelen zijn premier De Wever en de vicepremiers gisteravond zonder akkoord uit elkaar gegaan. Knellend punt, voorlopig de MR die pertinent weigert te praten over een BTW-hervorming. Aanstaande dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht, maar het is niet duidelijk of dat allemaal nog haalbaar is. De kans is klein. En wanneer er wordt verder gepraat is ook niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk nog deze middag. Er is mogelijk buitenlandse inmenging in het spel bij de recente rellen in ons land. Daarvoor waarschuwt communicatie-expert Reinoud van Zandieke. De talrijke oproepen tot geweld die eergisteren leidden tot zware vernielingen in Brussel circuleren opvallend vlotjes op TikTok en zijn rechtstreeks gericht op kwetsbare jongeren. In de Verenigde Staten heeft de ter dood veroordeelde Krista Pike het ziekenhuis mogen verlaten. Pike overleefde op een beetje zeer vreemde wijze twee dodelijke injecties tijdens haar mislukte executie. Ze is inmiddels stabiel genoeg verklaard en overgebracht naar haar reguliere gevangeniscel. Maar ja, wat er nu met haar staat te gebeuren is onduidelijk. Sport in de hoogste voetbalafdeling heeft Club Brugge een ruime zegen geboekt. Blauw-zwart ging met 1-4 winnen op het veld van La Louvière. Club Brugge-verdediger Kiriani Sabi was uiterst tevreden na de wedstrijd. Door de overwinning nestelt Club Brugge zich voorlopig alleen aan de leiding in het klassement met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière blijft achter op de 15e plaats. Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief. Actief.

jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty.

0: Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem-Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
4: In Bertum is sinds gisteravond werk aan de gang in verband met een brug die over de E40 Brussel-Leuven wordt geplaatst. De snelweg is dan ook volledig dicht in beide richtingen en die brug weegt 4000 ton. Die stond al een tijdje naast de snelweg. Ja, wat mensen hebben die wel gezien. Nu, sinds gisteravond zijn er al meer dan 2000 kijklustigen op afgekomen. En de snelweg zal in de loop van de namiddag weer open gaan. Voorlopig kan je de omgeving beter vermijden. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstaanders zou hij erin gesprongen zijn en hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft trouwens dit weekend dicht. In Mecklenburg-Vorpommern hebben die Groenen ingestemd met gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie. De inhoudelijke regeringsonderhandelingen kunnen daarmee worden opgestart. De Sociaaldemocraten, SPD en Die Linke, de beoogde coalitiepartners, hadden eerder al ingestemd met de gesprekjes. De extreemrechtse partij AFD had nochtans op 20 september de regionale verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Die partij bezet 32 van de 71 zetels in het parlement, maar onvoldoende voor een volledige meerderheid. En dus wordt de hele partij AFD nu buitenspel gezet. Dan hebben we de nodige sport natuurlijk. In het voetbal is Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat straks nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. In het oosten van het land eerst nog wat bewolking, maar daarna toch overal zonnige periodes. Een plaatselijke bui is niet uit te sluiten. Maxima vandaag tot 15 à 16 graden. Morgen maandag droog, het wordt iets zachter. Bij 17, mogelijk zelfs 18 graden in de Kempen.
2: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Larsson.
1: Bisounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Klaar voor een

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: In Bertum is sinds gisteravond werk aan de gang in verband met een brug die over de E40 Brussel-Leuven wordt geplaatst. De snelweg is dan ook volledig dicht in beide richtingen en die brug weegt 4000 ton. Die stond al een tijdje naast de snelweg. Ja, wat mensen hebben die wel gezien. Nu, sinds gisteravond zijn er al meer dan 2000 kijklustigen op afgekomen. En de snelweg zal in de loop van de namiddag weer open gaan. Voorlopig kan je de omgeving beter vermijden. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstaanders zou hij erin gesprongen zijn en hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft trouwens dit weekend dicht. In Mecklenburg-Vorpommern hebben die Groenen ingestemd met gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie. De inhoudelijke regeringsonderhandelingen kunnen daarmee worden opgestart. De Sociaaldemocraten, SPD en Die Linke, de beoogde coalitiepartners, hadden eerder al ingestemd met de gesprekjes. De extreemrechtse partij AfD had nochtans op 20 september de regionale verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Die partij bezet 32 van de 71 zetels in het parlement, maar onvoldoende voor een volledige meerderheid. En dus wordt de hele partij AfD nu buitenspel gezet. Dan hebben we de nodige sport natuurlijk. In het voetbal is Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat straks nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. In het oosten van het land eerst nog wat bewolking, maar daarna toch overal zonnige periodes. Een plaatselijke bui is niet uit te sluiten. Maxima vandaag tot 15 à 16 graden. Morgen maandag droog, het wordt iets zachter. Bij 17, mogelijk zelfs 18 graden in de Kempen.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De Artevelde Hogeschool in Gent ziet erfgoedinstellingen afhaken als stageplaats door de Vlaamse besparingen. Ruim 100 studenten die volgen er de opleiding informatiebeheer die uniek is in Vlaanderen. De studenten die worden opgeleid voor jobs in onder meer bibliotheken, archieven en erfgoedorganisaties. SAP, de Duitse marktleider, is dat in bedrijfssoftware. Die neemt het Gentse AI-bedrijf TechWolf over. De overname die moet tegen eind dit jaar rond zijn en de hoofdzetel die blijft in Gent. CEO Andries de Neve die zegt dat het bedrijf een AI-bedrijf van wereldklasse wil uitbouwen. Vanaf de 1 januari rijdt er opnieuw een bus tussen het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist en het centrum van Zelzate. Sinds afgelopen zomer was die bus weggevallen door besparingen bij de lijn. En dat zorgde voor onrust bij patiënten en personeel. Thuispunt Gent heeft 35 dossiers opgesteld over huurders die niet aan de taalvereisten voldoen. Bij controles bleek 1 op de 7 huurders niet in orde. Het gaat om mensen die weigeren verder Nederlands te leren, kwaad opzet tonen of niet reageren. Zij kunnen een boete krijgen van Vlaanderen. De twee rustigste treinstations van Vlaanderen liggen allebei in onze provincie. In Aalst-Kerbroek en Vijfhuizen in Erpenmeren stappen dagelijks maar 10 en 15 reizigers op. Het gaat vooral om scholieren die naar Aalst sporen. De provincie Oost-Vlaanderen en Nazareth de Pinte die starten een proefproject rond het lokale kapellenerfgoed. Ze brengen de kapellen in kaart en werken een aanpak uit voor beheer, onderhoud en restauratie. Het project duurt 2 jaar en kan later als voorbeeld dienen voor andere gemeenten.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-t.

De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief. Drop a ball.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De Artevelde Hogeschool in Gent ziet erfgoedinstellingen afhaken als stageplaats door de Vlaamse besparingen. Ruim 100 studenten die volgen er de opleiding informatiebeheer die uniek is in Vlaanderen. De studenten die worden opgeleid voor jobs in onder meer bibliotheken, archieven en erfgoedorganisaties. SAP, de Duitse marktleider is dat in bedrijfssoftware, die neemt het Gentse AI-bedrijf TechWolf over. De overname die moet tegen eind dit jaar rond zijn en de hoofdzetel die blijft in Gent. CEO Andries de Neve die zegt dat het bedrijf een AI-bedrijf van wereldklasse wil uitbouwen. Vanaf de 1 januari rijdt er opnieuw een bus tussen het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist en het centrum van Zelzate. Sinds afgelopen zomer was die bus weggevallen door besparingen bij de lijn. En dat zorgde voor onrust bij patiënten en personeel. Thuispunt Gent heeft 35 dossiers opgesteld over huurders die niet aan de taalvereisten voldoen. Bij controles bleek 1 op de 7 huurders niet in orde. Het gaat om mensen die weigeren verder Nederlands te leren, kwaad opzet tonen of niet reageren. Zij kunnen een boete krijgen van Vlaanderen. De twee rustigste treinstations van Vlaanderen liggen allebei in onze provincie. In Aalst-Kerbroek en Vijfhuizen in Erpenmeren stappen dagelijks maar 10 en 15 reizigers op. Het gaat vooral om scholieren die naar Aalst sporen. De provincie Oost-Vlaanderen en Nazareth de Pinte die starten een proefproject rond het lokale kapellenerfgoed. Ze brengen de kapellen in kaart en werken een aanpak uit voor beheer, onderhoud en restauratie. Het project duurt 2 jaar en kan later als voorbeeld dienen voor andere gemeenten.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: In Bertum is sinds gisteravond werk aan de gang in verband met een brug die over de E40 Brussel-Leuven wordt geplaatst. De snelweg is dan ook volledig dicht in beide richtingen. Die brug weegt 4000 ton. Die stond al een tijdje naast de snelweg. Ja, wat mensen hebben die wel gezien. Nu, sinds gisteravond zijn er al meer dan 2000 kijklustigen op afgekomen. En de snelweg zal in de loop van de namiddag weer open gaan. Voorlopig kan je de omgeving beter vermijden. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstanders zou hij erin gesprongen zijn en hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft trouwens dit weekend dicht. In Mecklenburg-Vorpommern hebben die Groenen ingestemd met gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie. De inhoudelijke regeringsonderhandelingen kunnen daarmee worden opgestart. De Sociaaldemocraten, SPD en Die Linke, de beoogde coalitiepartners, hadden eerder al ingestemd met de gesprekjes. De extreemrechtse partij AFD had nochtans op 20 september de regionale verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Die partij bezet 32 van de 71 zetels in het parlement, maar onvoldoende voor een volledige meerderheid. En dus wordt de hele partij AFD nu buitenspel gezet. Dan hebben we de nodige sport natuurlijk. In het voetbal is Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat straks nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. In het oosten van het land eerst nog wat bewolking, maar daarna toch overal zonnige periodes. Een plaatselijke bui is niet uit te sluiten. Maxima vandaag tot 15 à 16 graden. Morgen maandag droog, het wordt iets zachter. Bij 17, mogelijk zelfs 18 graden in de Kempen.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Radio Actief. De muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: In Bertum is sinds gisteravond werk aan de gang in verband met een brug die over de E40 Brussel-Leuven wordt geplaatst. De snelweg is dan ook volledig dicht in beide richtingen en die brug weegt 4000 ton. Die stond al een tijdje naast de snelweg. Heel wat mensen hebben die wel gezien. Nu, sinds gisteravond zijn er al meer dan 2000 kijklustigen op afgekomen. En de snelweg zal in de loop van de namiddag weer open gaan. Voorlopig kan je de omgeving beter vermijden. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstaanders zou hij erin gesprongen zijn en hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft trouwens dit weekend dicht. In Mecklenburg-Vorpommern hebben die Groenen ingestemd met gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie. De inhoudelijke regeringsonderhandelingen kunnen daarmee worden opgestart. De Sociaaldemocraten, SPD en Die Linke, de beoogde coalitiepartners, hadden eerder al ingestemd met de gesprekjes. De extreemrechtse partij AfD had nochtans op 20 september de regionale verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Die partij bezet 32 van de 71 zetels in het parlement, maar onvoldoende voor een volledige meerderheid. En dus wordt de hele partij AfD nu buitenspel gezet. Dan hebben we de nodige sport natuurlijk. In het voetbal is Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat straks nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. In het oosten van het land eerst nog wat bewolking, maar daarna toch overal zonnige periodes. Een plaatselijke bui is niet uit te sluiten. Maxima vandaag tot 15 à 16 graden. Morgen maandag droog, het wordt iets zachter. Bij 17, mogelijk zelfs 18 graden in de Kempen.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Radioactief, de muziek van jouw leven.